0: waren er een beetje 50-30 bij door.
1: Vision 16 on scene, nothing visible, 1134.